niet, dan kom ik bango. Otto Pinker wordt een zeker. Doe dat dus maar wat man, ik rijm graag man.